Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

Can you feel it?

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Stef Boomstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
6: You're listening to Track Source Live, the voice of the underground.

0: This is Sia Lassad, and you are listening to Truck Souls Live.
1: FM. Het ritme van de Brainport.
2: Het ritme van de Brainport.
1: Glow FM.

0: FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. Er verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Ann Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Ann Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het nationaal hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveen.

0: About.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A58. Dat is de weg Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman. Zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
10: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Erik van Roon.
7: Precies 25 jaar geleden overleed Herman Brood en afgelopen week overleed Bonnie Tyler. Vandaag staan wij stil bij hun overlijden.

If I Never See Your Face Again. Maroon 5, Rihanna, beschrijft een complexe relatie waarin de zangeres verscheurd is tussen twee geliefde gevoelens van verlangen, verraad en onzekerheid en de worsteling om verder te gaan, terwijl je tegelijkertijd teruggetrokken wordt naar een oude liefde.

Goedemorgen Brainport, fijn dat je luistert naar Glow FM. Dit is Erik Opentje Weekend, jouw soundtrack voor een ontspannen, gezellige en vooral, kijk naar buiten, zonnige start van de dag. De komende uren hoor je de lekkerste muziek, tips voor uitjes in de regio en natuurlijk alles wat de Brainport dit weekend te bieden heeft. Pak die bak koffie of die bak thee, zet je radio wat harder en geniet mee. Dit is Glow FM. Hoe zit jij erbij vanmorgen? Laat het even weten via de Glow FM app. Ik zit er in ieder geval goed bij. En wie er ook goed bij zit, is Jelly Roll. Hier is I'm Good. Goedemorgen, dit is Glow FM. Laat weten wat je vandaag gaat doen via de Glow FM app.

mooi duet. Claude, zo heet Oran. Je t'aime. Op Glow FM. Moeten jongeren pas op hun 25e een rijbewijs kunnen halen? Die discussie laaide deze week op na het dodelijk ongeluk met twee joyridende jongens in het dorpje Zeeland in Noord-Brabant. Volgens een verkeerspsycholoog zijn jongeren vaak nog impulsief, overschatten ze hun eigen kunnen en onderschatten ze de risico's van het verkeer. Maar is een hogere leeftijdsgrens de oplossing? Dat is de vraag die zich aandient. Onderzoek laat zien dat jonge bestuurders inderdaad vaker betrokken zijn bij ernstige ongevallen. En tegelijkertijd speelt niet alleen leeftijd een rol, maar ook gebrek aan rijervaring. En juist daarom mogen jongeren in Nederland al vroeg beginnen met lessen en onder begeleiding rijden. De vraag blijft dus: bescherm je jongeren beter door ze langer van achter het stuur weg te houden, of door ze juist beter eerder begeleid ervaring op te laten doen? Het debat daarover is voorlopig in ieder geval nog niet beslecht. Hier zijn de Kings of Leon, Back Down South.

Lekker zomerse muziek in ieder geval. De naam van de zangeres klinkt zomers. Olivia Rodrigo en je hoorde Drop Dead. Over Drop Dead. De muziekwereld reageerde geschokt op berichten over het overlijden van zangeres Bonnie Tyler afgelopen week op 75-jarige leeftijd. De zangeres uit Wales werd wereldberoemd met klassiekers als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. De Nederlandse artiest Peter Koelewijn die had in 1984 een optreden samen met haar tijdens een muziekspecial. En hij noemt haar de vrouwelijke Rod Stewart. Volgens Peter Koelewijn was Bonnie Tyler niet alleen een unieke zangeres met een rauwe rock and roll stem, maar ook een bijzonder vriendelijke persoonlijkheid. Total Eclipse of the Heart groeide uit tot een van de grootste pophits uit de jaren 80 en is inmiddels meer dan 1 miljard keer gestreamd. En met haar karakteristieke stem laat Bonnie Tyler een blijvende indruk achter in de muziekgeschiedenis. Ook David Guetta, wie kent hem niet, herkende die karakteristieke stem van haar en maakte samen met Bonnie Together. Wat mij betreft rustzacht Bonnie Tyler.

Soms heb je van de liedjes, hoe vaker dat je ze hoort, hoe mooier dat ze worden. En dit is er eentje van. Heel mooi voorbeeld. Don't Blame It On Me, Remmen uit de Brainport. Ik heb weer een verkeer voor je. Beginnen bij het weerbericht. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 31 graden en de wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie is er ook op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars en knooppunt Batadorp. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen Jamie Cullum, maar eerst Another featuring 54 Ultra. Talk to you!

zijn mooie liedjes en er zijn hele mooie liedjes. Jamie Cullum, voorbeeld daarvan, Everlasting Love. Zometeen ga ik bellen met Lotje Berkers, een van de Eindhovense imkers. Maar eerst Flair door het oog van de nacht.

0: Door het oog van de nacht flair hoorde je op Glow FM. Ben jij nou ook benieuwd hoe echte Eindhovense honing smaakt? Kom dan morgen, zondag 12 juli, naar Bijentuin Sint-Ambrosius aan de Loostraat nummertje 9 in Tongeren in Eindhoven. Tijdens de landelijke open imkerijdag staan imkers klaar om alles te vertellen over bijen, honing en het imkervak. Maar ook vandaag zit een imker klaar om daar alles over te vertellen. En toevalligerwijze heb ik die nu aan de telefoon. Lotje Berkers, een bijzonder goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Morgen in Bijentuin Sint-Ambrosius. De landelijke open imkerijdag. Wat doet een imker überhaupt? Ik heb daar het beeld bij van mensen met heel veel gewaden aan en een pijp waar veel rook uit komt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt al ongeveer. We hebben meestal inderdaad al zo'n imkerpak aan met zo'n grote hoed en zo'n gaaf, weet je wel.
0: Aha.
1: En we zorgen voor bijenvolken en die wonen in een kast. En om daar rustig de volken te kunnen verzorgen, gebruiken we inderdaad vaak rook om de bijen rustig te maken.
0: En klopt
1: wel aardig.
0: Ik heb nu meteen een associatie met cannabis, want dat maakt mensen ook rustig. Zit er cannabis in die pijp of zit er iets anders in?
1: Nee. Soms sigarenafval of ander soort speciaal tabak met bloemige geuren.
0: Oké. Okay. Waar de bijen rustig van worden. Ja. Want hoe ziet zo'n bijenvolk eruit? Er is een koningin en bijen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, er is één koningin. En op het hoogtepunt in de zomer zijn er ongeveer 60.000, 70.000 bijen bij.
0: 60.000, 70.000?
1: Ja, een bijenvolk groeit van 20.000, 30.000 in de winter naar 60.000, 70.000 op het hoogtepunt in de lente en de zomer.
0: Oh, wauw.
1: En daarna slinken ze weer tot 20.000, 30.000 en dat eigenlijk ieder jaar.
0: Oké. Okay.
1: En het meeste van de bijen zijn vrouwtjesbijen, dus werksterbijen.
0: Mm-hmm.
1: En een enkeling zijn mannetjesbijen een dag. Ja, ik moet lachen, want ik ben op de bijentuin. Er roept nou iemand heel hard, komen jullie luisteren naar Lotje?
0: Oh.
1: Dus die hebben denk ik ergens de radio aan staan ook.
0: Oké, okay. Nou ga verder met je verhaal.
1: Ja, de meeste zijn dus werksterbijen, dus vrouwtjesbijen.
0: Mm-hmm.
1: En sommige zijn mannetjesbijen. En de vrouwen doen eigenlijk al het werk.
0: Mm-hmm.
1: En de mannetjes die bevruchten de koningin.
0: Oké.
1: Okay. 1 keer per jaar.
0: En is de koningin nou ook de moeder van die enorme groei van het volk?
1: Ja, de koningin is de enige die eitjes legt.
0: Oh, serieus? Zo, wauw.
1: Ja.
0: Dus nog even, in de winter 20, 30 en dan in de zomer naar 60.000 per volk?
1: Ja.
0: Dus dat is hard werken voor de koningin. En jullie hebben, als ik het goed heb begrepen, niet één volk, maar...
1: We hebben er hier op de tuin hebben er 35 staan.
0: 35 maal 60.000.
1: Ja, dus ik kan niet zo goed hoofdrekenen, maar het is heel veel.
0: Nou, dat gaat het miljoen wel te boven, denk ik. Even snel, nou, dat doet er ook niet toe. Het zijn er heel veel. Bijen, ik heb... Okay, die maken honing dan. En hoe zit het met de biodiversiteit en bijen? Daar zit een belangrijke link, toch?
1: Ja, bijen bestuiven 1/3 van ons... 1 op de 3 happen voedsel die je eet wordt bestoven door bijen.
0: Mm-hmm.
1: En veel daarvan zijn honingbijen, omdat die in een als eigenlijk enige bijen in een kolonie leven.
0: Mm-hmm.
1: En verder zijn er ook nog zoveel meer dan 300 soorten solitaire bijen. Dus eigenlijk wilde bijen en die leven alleen.
0: Okay.
1: En die zorgen voor de bestuiving van eigenlijk alles eten. Bloemen, planten, bomen. Bijen, zowel honingbijen als wilde bijen zijn gewoon enorm belangrijk voor de biodiversiteit en voor ons als mens ook.
0: Ja, precies. Dus al die bloemen die je nu overal ziet staan, ook in de weilanden waar gemeenten veel aandacht aan besteden, dat is ook bedoeld voor de biodiversiteit en ook om die bijenvolken in stand te houden, laat ik het zo zeggen. Klopt dat?
1: Ja, het houdt elkaar in stand. Als de bloemen verdwijnen, dan verdwijnen de bijen ook. En als de bijen verdwijnen, dan verdwijnen de bloemen ook.
0: Dus ja, precies.
1: Het houdt elkaar in stand. En het zijn niet alleen bijen, maar ook hommels en bijvoorbeeld vlinders. Nachtvlinders bestuiven ook heel veel.
0: Ja, precies. Precies.
1: Ja.
0: Een natuurlijke vijand van de bij. Ik heb daar laatst iets over gehoord, over gelezen. Ik geef even Ferie of dat waar is bij jou, de hoornaar.
1: Ja, Je hebt de Europese hoornhaan, die komt van nature, wat de naam al zegt, in Europa voor.
0: Mm-hmm.
1: En helaas sinds een paar jaar ook de Aziatische hoornhaan in Nederland gesignaleerd. En die vallen echt volken aan en die vreten alle insecten, alles wat los en vast zit. Dus dat is echt een bedreiging voor niet alleen voor de bijen, maar voor alle insecten in Nederland. Dat is wel echt een probleem. Ja.
0: Dat is een serieus probleem. Hoe kun je dat aanpakken?
1: We proberen in het voorjaar zoveel mogelijk van de Aziatische koninginnen af te vangen. Dat doen we met lokstof in een lokpot.
0: Mm-hmm.
1: En dan stoppen we ze in de vriezer. En voor elke koningin die we vangen ontstaat er dus een zomernest minder.
0: Oké.
1: En verder, ja, we proberen ze zoveel mogelijk te vangen en de nesten te verwijderen.
0: Oké, nou, topwerk. Lotte Berkers, een van de Eindhovense imkers. Morgen, ben je benieuwd naar meer verhalen, ga dan morgen 12 juli naar de bijtuin Sint-Ambrosius aan de Loostraat nummer 9 in Tongeren, Eindhoven. Lotje, hartstikke bedankt voor deze uitleg. Helder.
1: Ja, graag
0: gedaan. En een hele mooie dag vandaag, want jullie zijn vanochtend ook open, heb ik begrepen.
1: Ja, we zijn elke zaterdag van 10 tot 12 in de tuin. Om in de tuin te werken en om de bijen te verzorgen. Dus mocht je morgen niet kunnen, dan ben je ook op zaterdagochtend altijd welkom.
0: Hey, top. Bedankt voor je bijdrage, Lotje. Fijne dag verder.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Houdoe.

Stay, Never Leave, Criss Cross Amsterdam, hoorde je op Glow FM. Wil je nou morgen naar de Bijtuin Sint Ambrosius aan de Loofstraat nummertje 9 in Tongeren, dan de spoorwegovergangen die zijn gesloten daar vanwege werkzaamheden. Dus als je daar wilt komen, ga via de Helmondweg, de Wolvendijk en dan linksaf in de Loofstraat. Dit is de laatste voor het nieuws van 10 uur. Harry Styles en American Girls. Zometeen in de tweede uur gaan we het hebben over rock en roll onder andere. En hij is al in de studio.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
9: Van
10: Roon. Ja, check 2 uur, Erik, opent je weekend. Zometeen ASAF, Avidan. Maar we beginnen met Bente. 3, 2, 1.

0: Mooie muziek op Glow FM op deze zaterdagochtend. Asaf Avidan hoor je met One Day.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Weekend 4 inderdaad met Glow FM. Tweede uur van Erik opent je weekend. Dit uur, wat kunnen we verwachten? De in- en uitgaande transfers rondom PSV. Mark Versteden, een van onze verslaggevers, hebben we om 10:45 aan de telefoon. En zometeen gaan we het hebben volgend weekend voor de 50ste keer, de 50ste editie van het Eindhovense Rock and Roll Meeting. En in de studio zijn al twee Rocking Rebels, Rick de Groot en Jan van Gestel. En zometeen gaan we met hen praten over de 50ste editie. Die mijlpaal in de rock and roll wereld. Maar eerst nog één track. De Bausa. Hier is Magnetic.

Bausa Magnetic hoor je op Glow FM. De Eindhovense Rock'n'Roll Meeting viert zaterdag 18 juli een bijzondere mijlpaal. De 50ste editie. Oprichter en organisator José Verspagen draagt na ruim een halve eeuw het stokje over aan de Rocking Rebels. Het gratis festival bij de Wim van Doornen kiosk blijft trouw aan de vertrouwde rock en roll sfeer, maar krijgt ook nieuwe impulsen, zoals extra activiteiten voor kinderen en een

0: Goedemorgen.
1: Dankjewel.
0: Volgende week, Rock and Roll Meeting. Vertel er alles over wat jullie daarover willen vertellen.
1: Rick.
2: Oh ja, nee. Ja, goed. Nou, Erik, dankjewel in ieder geval dat je ons hier hebt uitgenodigd. Het betekent heel veel voor ons. We zijn heel veel bezig met de goede PR, zeg maar, om het te laten blijken dat wij gewoon proberen goed bezig te zijn.
0: Dat zijn we zeker.
2: Wat moeten we ervoor vertellen? Het is eigenlijk, we zijn laatst in Groot Eindhoven geweest. Daar is al heel veel besproken. Mm-hmm. Maar ja, ik snap dat niet iedereen natuurlijk alle kranten en dingen leest.
0: Daarom nodig ik jullie uit.
2: Daarom.
0: Ja, vertel.
2: Ja, we gaan het net een beetje anders doen. Wij zijn in ieder geval heel vereerd dat José ons die kans wil geven. Mm-hmm. Klein verhaal kort. Ze zit met privéomstandigheden en ze kon het gewoon niet meer. En wij zijn de laatste paar jaar gewoon heel ver omhoog gegaan, zeg maar, met onze rock'n'roll evenementen. Het is iets dat is een beetje een gat in de markt geworden, zeg maar. Mm-hmm. En wij merkten gewoon heel erg dat er behoefte aan was. En ja, die moet je opvullen. En helemaal met onze geschiedenis.
0: Ja, hoe merkten jullie dat?
2: Lastig te zeggen. We merkten het eigenlijk een beetje als wij naar het buitenland gingen, zeg maar. Dat er heel veel mensen waren die toch de Rocky Rebels, de naam Rocky Rebels Eindhoven van vroeger kenden. Mm-hmm. Vroeger was het misschien niet al te positief, maar nu tegenwoordig wel. Mm-hmm. En wij dachten van, hé, hoezo dat, weet je wel? Ja, en dat gaat eigenlijk vanzelf. Jan van Gessel die kan het ook beamen. Als hij in Engeland ergens staat en ze zien de naam Rocky Rebels Eindhoven, dan krijgt hij, dan drinkt hij de hele avond gratis.
0: Oh. Ja, ik ga een keer met jou mee, Jan.
3: Ja, dat mag.
0: We hadden het net over de exorbitante prijzen van een potje bier.
3: Ja, ja. Wij hebben onze prijzen aangepast op het Wilhelminaplein. En
2: Wilhelminaplein? Wim van Doornen kiosk bedoel je?
3: Och ja, bij het kiosk. Dat is ook zoiets. Altijd op Wilhelminaplein geweest.
0: En nu dan bij de Wim van Doornen kiosk. Ik pak even de volgende erbij. €2,75.
2: Nee. 2,75 is...
3: Is bij het klokgebouw.
0: Ik heb twee van jullie gekregen. Oké, daar gaan we dadelijk ook nog over hebben. Eerst volgende week. Oh, heerlijk deze chaos houden van.
2: Soms te veel om allemaal onder controle te houden. Ja, maar ik ben in ieder geval zeer tevreden over ook de line-up. Kijk, wij doen de dingen net anders als José het deed. En dat is ook eigenlijk wat José zelf gezegd heeft. Kijk, zij doet het al zo lang dat ze misschien sommige dingen niet meer ziet. Of in de gaten heeft. En wij kijken er met een frisse, nieuwe blik naar. Mm-hmm. Net als met die kinderactiviteiten. 2 jaar geleden liep ik daar zelf rond. Ik kom zelf al, 10, 12 jaar op de Rock'n'Roll Meeting. En ik sprak toen een bekende van mij. Sorry, mijn stem is een beetje idioot van de airco. Ik sprak een bekende van mij en die zei toen ook tegen mij van... hoe is het, Rick, lang niet gezien? Ja, goed, hoe lang blijf je? Ja, met de kinderen zo naar huis. En toen ging het bij mij al een lampje branden. Ik nou, waarom doet ze daar dan niks voor? Mm-hmm. En ja, niet wetende natuurlijk dat we dus 2, 3 jaar verder het zelf, zeg maar, zouden doen. Dat had ik nooit verwacht dat we die kans zouden krijgen. Maar ja, ik zeg al, er komt een heel grote stormbaan, springkussen niet. Want dan gaan die kinderen allemaal op de zijkant zitten. Moet je allemaal in de gaten gaan blijven houden en zo. Dus we doen een hele grote stormbaan, 17 meter lang wordt die. We hebben heel veel voor de kinderen, sluspuppies. Ze kunnen popcorn kramen, noem het maar zo gek niet op. Een grote vintage markt komt erbij. Natuurlijk de auto's, de vintage auto's.
0: Oh, daar kijk ik naar uit.
2: Ja. Het zijn er niet zoveel als normaal, omdat we natuurlijk ook ruimte moeten maken voor de marktstands. Mm-hmm. Dus voorheen stonden misschien 10 auto's en nu zullen het er misschien 6 zijn, bij wijze van spreken. En de line-up vooral. Ik plan natuurlijk alles met Jan Gestel. En mm-hmm. Wij hadden een beetje het idee van oké, we hadden een line-up, maar er miste nog iets. Dus we waren eigenlijk tot diep in de nacht bezig. En eigenlijk was alles zo goed als compleet. Flyer was gemaakt. En we keken elkaar eigenlijk aan. Ik belde hem op. En zullen we gewoon eens gek doen, Jan? En wat is toen uitgekomen?
0: Jan, wat is daar uitgekomen? Doe eens gek, Jan.
3: Doe eens gek. Nou, wij doen altijd al gek. Maar we zijn eruit gekomen dat we toch een publiekstrekker moesten hebben daar. Mm-hmm. En zijn we uitgekomen op een Engels trio. Die gaan ook al bijna, denk wel 40, 45 jaar mee. En er zijn dan de Jets.
0: Ah.
3: Die zijn eigenlijk, ben ik zelf, 10 keer beter als de Streekets, zeg maar. Serieus.
0: Want, jij weet wat we dadelijk gaan draaien.
3: Ja, ik wist het van jou. Maar je hebt geen geheim voor ons.
0: Nee.
3: En wij ook niet voor jou. Maar in ieder geval, die hebben we dan gepakt, de Jets. En dat was echt nachtwerk. En toen zei Rick van, zullen we het doen? Ik zei, ja, probeer het maar, doe maar.
0: Ja.
3: Nou, we hebben ook nog een gitaristje van ook een bandje uit Engeland. Restless. Dus meneer Mark Harmon. En die doet alles met zijn gitaar. Die is eigenlijk...

0: beetje zo de Stevie Ray Vaughan van de rockabilly's.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan hebben we ook nog ja, hier Eindhovense band McTable.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En die nemen Louis Smeets mee.
1: Oké.
0: Okay. Uit Limburg op piano.
1: Mm-hmm.
2: Die ken je?
1: Ja, ja, ja.
0: Die kennen, ja, oké. Okay. Nou, die kennen wij ook al
2: heel lang.
1: 50 jaar.
0: Ja, die komen dadelijk allemaal weer tegen de bejaarden zetten.
2: Ja, ja, ja, ja. Die krijg je ons als een VIP-plek.
1: Dat lijkt me geweldig.
0: Ja. En dan hebben we nog de Roomba Kings. Dat is ook een Engelse jongen, die woont in Bels. Ja, en dat gaat goed. En dan hier nog de Glasgow Brothers.
2: Ja, dat is een nieuwe band, hè?
0: Ja, nieuw bandje. En daar zit de zanger van Bang Bang Bezoeker weer bij.
1: Oké. Okay.
0: Eindhovense band.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: En de rest, ja, lees me op de folder op Facebook, internet, bla, bla, bla. Maar in ieder geval...
1: Precies, volgende week zaterdag 18 juli tussen 12 en kwart voor 12... Wim van Doornikke Josk in Eindhoven, Free Festival, 50s Market en een Kids Zone.
0: Ja, kijk gezellig.
1: Heel
0: en
1: veel
0: bier
1: muziek.
0: En frisdrank.
1: En van alles en nog wat. Nou, ik ga jullie bedanken, heren.
0: Dank je.
1: Jan, voor jullie uitleg. En ja, we gaan hem toch draaien. Rock This Town, hier zijn de Stray Cats. Dankjewel, jongens.
0: Yo, joepie.

0: Cabri Ponte en Sam Harper, je hoorde Words. Volgende week is het Rock'n'Roll Festival, Rock'n'Roll Meeting. En een van de headliners zijn de Jets. Wat ook uit Eindhoven komt, is of wie ook uit Eindhoven komt, moet ik natuurlijk zeggen. Fresco, hier is Diepe Dalen.
1: Kan ik even met je praten? Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. En ze vragen naar je, en ze vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu.

Isabel Escher en onze eigen Frescu uit Woensel-West. Diepe dalen hoor. Ik heb weer een verkeer voor je. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger, blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 31 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 18 graden Celsius. Verkeersinformatie is er ook op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp kom je terecht in een file van 4 kilometer, levert 14 minuten vertraging op. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp, daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En een flitser gesignaleerd op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel ter hoogte van hectometerpaal 6.2. Daar moet je even oppassen op je snelheid. Zometeen Purple Disco Machine, maar eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

op Glow FM. The beat of your heart. En waar je hart, het is al mijn hart in ieder geval, sneller van gaat kloppen. Dat is de start van het nieuwe seizoen van PSV over 3 weken alweer. We gaan het zo meteen hebben over in- en uitkomende transfers. Maar eerst Martin Garrix.

0: Onlangs nog de hoofdact op hun eigen festival. Concert at Sea, Bluff hoorde je met Alles is Liefde.
1: En het weekend vier je met Glow FM.
0: Zondag 2 augustus om 6 uur 's avonds staat de wedstrijd PSV AZ op de rol. En die wedstrijd die gaan we hier natuurlijk uitzenden op Glow FM Studio 040. En de vraag is, welke elftallen gaan er in het veld verschijnen? En dan AZ, dat geloof ik dan wel. Maar ik ben met name geïnteresseerd in het elftal van ons PSV. We zitten volop in de transferperiode. Inkomende en uitgaande spelers. En iemand die daar bovenop zit, dat is een van onze verslaggevers die ook zondag 2 augustus verslag gaat doen van die wedstrijd. En dat is Erik Feij. Erik Feij, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Over 3 weken de aftrap van het nieuwe seizoen. Seizoen 26-27. Begint de traditie gedaan met de Johan Cruijff. De wedstrijd voor de Johan Cruijffschaal. PSV tegen AZ. PSV natuurlijk de landskampioen. Ja, ben jij nou ook zo nieuwsgierig welke elf er in de basis gaan staan?
2: Ja, ik ben zeker nieuwsgierig. En dat is altijd wel lastig van die transferperiode. Voor je gevoel gaat het heel vaak niet snel genoeg.
0: Ja.
2: Hoor je hier en daar een roddel en dan blijkt dan weer niks te zijn. En in één keer komt er iets binnen dat wel is gelukt. Ik denk dat wij de piek nog niet hebben gehad. Als ik al heel snel vooruit kijk bij PSV.
0: Mm-hmm.
2: En die gaat er volgens mij echt wel komen.
0: En bedoel je dan
2: maar
0: de piek?
2: Het is wel vrij rustig.
0: Ja, bedoel je dan de piek inkomend, uitkomend of uitgaand? Überhaupt?
2: Ik denk überhaupt. Ik vind het sowieso op de transfermarkt vrij stil. Maar dat heeft volgens mij ook wel te maken met het WK voetbal.
0: Oh ja, wordt ook nog gespeeld.
2: Ja, wordt ook nog gespeeld. Dus ja, ik denk dat de clubs toch nog een beetje wachten totdat het een beetje voorbij is.
0: Ja.
2: Maar dus ik verwacht eigenlijk nog algemeen vuurwerk. En dus ook nog bij PSV.
0: Ja. Want we hebben inkomende transfers hebben we natuurlijk al.
2: Ja, we hebben een grote naam binnen Reynolds. En toevallig van de tegenstander, Mijnans, komt PSV versterken. Dat is afgelopen week bekend geworden.
0: Ja.
2: En naar mijn inziens vind ik dat wel een speler die echt wel toegevoegde waarde kan hebben bij PSV.
0: Ja, middenvelder.
2: Ja, dus een middenvelder, ja. En heel vaak wordt er dan gezegd, die is gehaald, want Saibari, was tijdens het WK ook bekend geworden. Die gaat weg, die gaat PSV verlaten voor Bayern München.
0: Ja.
2: Maar het is niet één op één gehaald. Mijnans was gewoon een goede speler en we wilden het middenveld versterken. Dus ik denk dat dat niet één op één zo is geregeld, Saibari weg. Mijnans erin.
0: Mm-hmm.
2: Het zijn dan net wat andere type spelers, maar wel mooi dat we al een grote naam binnen hebben gehandeld.
0: Ja, precies. En hij is natuurlijk gewend. Hij heeft bij AZ gevoetbald. Net zoals Ruben van Bommel, die dit seizoen natuurlijk weer zijn rentree gaat maken. Dus die twee die kennen elkaar aan de linkerkant. Dat kan nog wel mooi voetbal op gaan leveren.
2: Daar kan mooi voetbal op leveren. En ja, we hadden bij PSV al heel veel verwacht dat we allerlei clubs zouden horen die ook heel veel andere spelers weg zouden halen. Maar daar is het nog eigenlijk vrij stil bij.
0: Ja, precies.
2: En zolang dat stil blijft, zal er bij PSV ook niet gelijk nieuwe namen opduiken die misschien binnen worden gehaald.
0: Nee, achter de schermen wordt er waarschijnlijk al wel wat doorgeschakeld, toch? Want wie staan er op de nominatie? Peppi.
2: Ja, en bij PSV heeft ongeveer voor elke positie 10-11 namen staan die ze eventueel binnen kunnen halen. Ja, wie verwacht dat die misschien nog weggaan? Dat is Veerman, Peppi. Ja, dat zijn wel de twee hoge namen die verwachten dat ze weggaan. Perisic, Dest ook nog.
0: Ja,
2: heb je al gelijk 4 spelers. Als die alle 4 gaan, dan moet je toch snel wat dingen gaan regelen.
0: Ja, precies.
2: Maar ze zijn voorbereid. Dat is goed om te vertellen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik vind dat zo mooi. Bij andere clubs dan is het vaak... En bij PSV, die rust die ze altijd uitstralen. Ook weer in dit soort periodes. Ik vind het... Dat is wel kenmerkend voor deze club.
2: Ja. En één warme naam die misschien PSV gaat verlaten, dat is wel het grootste nieuws op dit moment, is Obispo.
0: Ja.
2: Daar is interesse voor. Dus het kan zomaar zijn dat sneller rond is dan we denken.
0: Ja.
2: Een
0: kind van de club,
2: hè? Kind van de club, 20 jaar bij PSV gezeten.
0: Ja.
2: Ja, dat is echt bizar lang. Dus als die weg wil, dan zal PSV daar echt wel een medewerking naar geven. Want,
0: FC Lens, Frankrijk, die heeft interesse in hem.
2: ook, ja, precies. Fijn dat je het even aanhaalt, Erik. Dus wat dat betreft is dat wel weer compleet. Maar ja, dan is voor PSV wel wat schaken. Want ik heb nog steeds het idee dat PSV, voordat Obispo eventueel weg zou zijn, de verdediging ook wel een aandachtsmoment heeft bij de club.
0: Want beide backs zijn weg.
2: Wel helemaal puzzelen. Beide backs zijn weg. En ja, Salah Eddin, hè, die heeft geen aanbod. Ja, die heeft van PSV een aanbod gehad. Die gaat daar niet op in.
0: Ja, jammer.
2: Ja, dus die is er ook niet meer bij. Ja, dan moet je iets gaan doen. Dus er gaat nog wel wat veranderen. Zeker weten.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, we houden gespannen. Volgen we alles. Een van jouw collega's, of twee van jouw collega's, die zijn ook bezig met een hele mooie podcast. Dat is bij Omroep Brabant wordt die opgenomen, uitgezonden. Je kunt hem gewoon via Spotify. Transfer zomer van PSV. En dat zijn onze collega's Yannick Eeling en Mark Versteden. Die elke werkdag bespreken zij alle transferperikelen bij de landskampioen uit Eindhoven. Jij bent zondag 2 augustus.
2: Zeker de moeite waard.
0: Ja, zeker de moeite waard. Zondag 2 augustus ben jij samen met Mark de verslaggever voor de wedstrijd PSV AZ. Ik spreek jou zaterdag 1 augustus. Dan gaan we ouderwets lekker voorbeschouwen. Hoe heerlijk is dat weer? Ik heb er zin in.
2: Dat is heerlijk. Dat gaan we zeker doen. En we houden het in de gaten. Ik ben al aan het afstellen.
0: Ja, ja, ja. Drie weken en 1 dag.
2: Nou, dan moeten we overleven. En we houden het nieuws in de gaten. Mocht er toch nog iets interessants te bespreken zijn, dan zullen we tussentijds nog wel een update geven. En tot die tijd gaan we gewoon rustig afstellen.
0: Ja, precies. Hey, Erik Vij, een van de verslaggevers, super bedankt voor deze update. Wij gaan verder met de muziek en fijn weekend verder.
2: Fijn weekend.
0: Goedjes. Hier is Sam Velde, Olivia Dien.

Sam Velder en Olivia Dean. En elke keer als ik deze track hoor, dan denk ik van... wat lijkt die stem van Olivia Dean toch op die van Stevie Nicks? Ja, en Roxy Dekker, op wiens stem lijkt die stem? Nou, Roxy Dekker misschien. Hier is ze met Superstar.

0: Eerstemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
1: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dan is er ook verkeersinformatie op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp kom je terecht in de file van 5 kilometer. Levert 15 minuten vertraging op. De A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Valkenswaard en knooppunt De Hocht. Een file van 4 kilometer levert de vertraging van 6 minuten op. En de laatste, dat is de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit de Hightech Campus en Veldhoven. Daar kom je terecht in een file van 3 kilometer. En die levert de vertraging op van 4 minuten.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Erik van Roon.
6: Check aanwezig, zometeen Disturbed Sound of Silence. Maar we beginnen met Topic en Becky G. Hier is Sorry Papi.

0: Eind jaren 60, Sound of Silence. De original is van Simon & Garfunkel. En deze uitvoering was van Disturbed. Sound of Silence, de Sorrel remix.
1: Het weekend vier je met Kloofer.
0: De laatste uur, Erik, op het weekend op deze zaterdag de 11e juli 2026. Het laatste uur, wat kun je allemaal verwachten? Nou, zometeen ga ik bellen met Anke Kollaert. Zij is van More to Win en dat heeft alles met de ASML zomerspelen te maken. En natuurlijk straks de kijk dan wel filmtip van Sebastiaan rond 11:45 zal dat zijn. En tussendoor, zoals je van ons gewend bent, lekkere muziek zoals deze. Alex Warren, hier is Passenger.

0: en waar? Daarvoor heb ik aan de telefoon Anke Kollard. Goedemorgen, Anke.
1: Goedemorgen.
0: Oh, je hebt een beetje een echo. Heb je misschien op speaker staan?
1: Nee, niet op speaker.
0: Nee, de echo is weg. Nou ja, dan was het een echo van voorbijgaande aard. Laat het daar maar even op houden. Hey, die ASML zomerspelen, een samenwerking tussen ASML, Brabant Sport en More to Win. Wat houdt dat precies in?
1: Het houdt in dat wij 6 weken lang in de zomervakantie, waarin er soms ook wat minder te doen is voor kinderen die bijvoorbeeld niet op vakantie gaan. Mm-hmm. Dat wij 6 weken lang activiteiten organiseren in samenwerking met lokale sportaanbieders.
0: Okay.
1: Om kinderen een onvergetelijke zomervakantie te laten beleven.
0: Ja. En dat zijn dan met name de kinderen die niet op vakantie gaan? Of die op vakantie zijn gegaan?
1: Alle kinderen.
0: Ja, alle kinderen.
1: Ja. Okay. Alle kinderen mogen meedoen. Nee, alle kinderen mogen meedoen. Alle kinderen mogen gratis meedoen.
0: Okay.
1: Maar we hopen natuurlijk ook vooral kinderen te bereiken die niet op vakantie gaan. Want het niet zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Om die lekker ook heel veel activiteiten te laten doen.
0: Ja, en de kinderen, dat is van de leeftijd van 0 tot... Ja.
1: Nee, 6 tot en met 13 jaar.
0: Dus echt de basisschoolleeftijd.
1: Ja, echt de basisschoolleeftijd. En het mooie dit jaar is dat het is nu de derde editie.
0: Mm-hmm.
1: En in de eerste 2 editie hebben we ook zeker aandacht gehad voor kinderen met een beperking. Maar dat doen we dit jaar extra groot eigenlijk. Dus kinderen met een beperking, dat is dan tot 15 jaar.
0: Okay.
1: Die kunnen meedoen aan een van de 5 grotere sportdagen, waarbij alle sportaanbieders die iets voor kinderen met een beperking hebben, dat die samenkomen op 1 locatie.
0: Ja.
1: En kinderen kunnen daar allerlei sporten doen die voor die doelgroep goed te beoefenen valt.
0: Oké, noem eens een sport die voor die doelgroep goed te beoefenen valt.
1: We hebben bijvoorbeeld een hele mooie samenwerking met goalball. Of met de sport goalball, met Only Friends heet die organisatie.
0: Okay.
1: En zij bieden activiteiten aan bijvoorbeeld goalball. Dat is een spel wat je geblinddoek doet. Dus wat voor kinderen die weinig zicht hebben,
0: mm-hmm,
1: kunnen doen. Met een rinkeltje in een bal. Waarbij je 2 teams tegen elkaar moet proberen over de achterlijn te scoren.
0: Oké, dus echt op gehoor gaat dat dan?
1: Ja, op gehoor.
0: Ah,
1: op gehoor,
0: ja.
1: Zeker. Maar,
0: is ook voor volwassenen leuk trouwens. Ik ben te bedenken nu.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Maar we hebben ook in samenwerking met Michael Scheffers van Brabant Sport, een topsporter, hebben we een rolstoeltennisclinic in Helmond.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een para-atleet atletiek, Pierluigi Bomberg, die in Valkenswaard een clinic geeft.
0: Ja, ja.
1: Alle kinderen, we proberen ervoor te zorgen dat alle kinderen in ieder geval mee kunnen doen en een superleuke zomer hebben.
0: Ja, dus in heel veel, op heel veel plekken zijn er dus mogelijkheden. Hoe ziet zo'n organisatie eruit? Ik bedoel, je hebt 52 weken, je hebt 6 weken zomervakantie, dus 52. 46 weken zijn jullie bezig met de voorbereiding. Of hoe gaat dat?
1: Nou, we beginnen vooral vanaf de herfstvakantie begint het weer een beetje te kribbelen voor volgend jaar. Maar
0: mm-hmm,
1: vanaf januari dan gaan we volle bak aan de slag. En dan dit jaar, 2026, is de editie in 5 verschillende gemeenten. In Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Gelderop-Mierlo en voor het eerst in Valkenswaard dit jaar. Daar werken we met heel veel stakeholders samen die ons helpen om ook samenwerking te zoeken met partijen die bijvoorbeeld met armoede te maken hebben. Maar ook partijen die verenigingen goed kunnen benaderen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben samenwerking met Drip die ervoor zorgt dat we sportkleding voor kinderen waarvan dat niet zoveel zelfsprekend is, die door te geven aan kinderen.
0: Ja, ook regelmatig in de show geweest. Drip.
1: Die is bekend. Nou, daar hebben we een heel leuk samenwerking mee, waarbij het heel tof is dat we in alle gemeentes 6 weken lang een kledingkast in, bij de meeste gemeentes is dat een bibliotheek neerzetten, waar kinderen sportkleding gewoon mee kunnen nemen als ze het nodig hebben.
0: Ik krijg gewoon kippenvel als ik dit hoor, weet je dat?
1: Ja, nou, mooi.
0: Ja, dat is niet omdat het hier goed gerecord is, maar dat is om jouw verhaal. Ja,
1: mooi, dat is mooi om te horen.
0: En dan begint het pas met de herfstvakantie te prikkelen. Ik zou gewoon 52 weken per jaar aanstaan. Ja.
1: Nou, we zijn eigenlijk bezig tot de herfstvakantie met de editie van het afgelopen keer. Hè. Dus om alles goed af te ronden. En dan beginnen we vanaf oktober weer met de nieuwe editie.
0: Ja.
1: Maar het is, we werken met een mega enthousiast team hieraan. En met dus heel veel partners en heel veel verenigingen.
0: Ja.
1: Die het aanbieden in de buurten en bij hun eigen vereniging. En inmiddels hebben er al 1600 kinderen, unieke

0: kinderen ingeschreven voor clinics. Dus wij zijn ook super blij daarmee, samen met ASML en Brabant Sport.
1: Ja, dat geloof ik. Wat een fantastisch trio zijn jullie. En al die mensen die daar ook... als mensen dit nu horen en die denken van... zes weken zomerspelen, ASML zomerspelen 2026. Waar kan ik allemaal wezen? Is het ergens na te lezen, te bekijken?
0: Zeker, zeker. We hebben een website, www.asmlzomerspelen.nl. En ja, denk nu niet van, het begint maandag al, dus ik ben te laat met inschrijven. Want de inschrijving blijft de hele zomervakantie openstaan. Dus je kunt zelfs nog een dag van tevoren denken... ik vind het wel leuk om morgen te gaan freerunnen bijvoorbeeld... of te gaan BMX'en of te gaan voetballen. Dan kun je gewoon nog op het laatste moment inschrijven.
1: En ook dat voor mensen met een beperking op wat voor gebied dan ook... kunnen ook meedoen, want ook daar is aangedacht. Ja, fantastisch.
0: En dan misschien nog leuk om dat te vertellen... de laatste week van de zomervakantie... dan zijn er geen lokale clinics meer... maar dan sluiten we hem echt af met het toetje van de zomer, wat wij zeggen. Dat is op woensdag 19 augustus is een sportfestival. Dat organiseren we bij FC Eindhoven. Mm-hmm. En daar komen, dat is plek voor 700 kinderen. Die mogen lekker komen sporten de hele dag. We hebben een artiest, we hebben een gratis lunch... en heel veel sport en spel waar kinderen lekker aan mee kunnen doen de hele dag.
1: Nou, mooi. Zullen we afspreken dat we voor die afsluitende dag nog een keer contact hebben? Om even terug te kijken hoe het is gegaan deze zomerspelen. En ook om even nog extra te promoten. Dat toetje, zoals jij dat noemt, die afsluiting.
0: Zeker, zeker. Heel graag.
1: Nou, gaan we dan bij deze afgesproken. Nou, ik heb een plaatje klaarstaan. Aan de andere kant van de wereld wordt ook gesport. Gevoetbald. Ja. En ik heb de anthem van de WK heb ik klaarstaan. En jij weet welke dat is. Dan kan je hem professioneel gaan aankondigen.
0: Nou, hier is Dai Dai van Shakira en Burna Boy, geloof ik.
1: Ja, helemaal goed. Goed gedaan. Anke, super bedankt voor jouw toelichting.
0: Graag gedaan.
1: Heel veel plezier.
0: Dankjewel. Doei. Dankjewel. Doei. Houdoe.

Midnight Sun, Zara Larsson uit Zweden. Heel flauw, maar het blijft leuk, vind ik zelf. Het weerbericht. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 31 graden. De wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot 18 graden Celsius. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenda Heide en knooppunt Batadorp kom je terecht in een file van 5 kilometer. Levert je 24 minuten vertraging op. Op de A2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt Leenda Heide en afrit Valkenswaard. Ook een file, 2 kilometer lang, 3 minuten vertraging. De A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Op de A67, dat is de Belgische grens richting Eindhoven, tussen Eersel en knooppunt De Hocht, een file van 4 kilometer, 7 minuten vertraging. En op diezelfde A67, ter hoogte van hectometerpaal 6.1, Belgische grens Eindhoven, daar moet je oppassen voor een snelheidscontrole. En de laatste, dat is de N2 Maastricht richting Eindhoven, tussen afrit Waalre en Veldhoven, kom je terecht in een file van 5 kilometer. Levert 9 minuten vertraging op. Zometeen Shaft met Sway, maar eerst Bibi Rexha, New Religion.

heerlijk zomerse klanken op jouw radio op Glow FM. Weekend Radio Shaft. Je hoorde Sway Mucho Mambo. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed. Ter gelegenheid van die sterfdag wordt in Amsterdam een intiem eerbetoon gehouden. Georganiseerd door zijn weduwe Xander Brood en fotografe Patricia Steur. Familie, vrienden en andere genodigden komen samen in het Clayton Hotel om stil te staan bij het leven en werk van de muzikant en kunstenaar. Om 23:27, dus dat is 3 minuten voor 1:30... het exacte tijdstip waarop Brood op 11 juli 2001 overleed, wordt een toast uitgebracht op zijn leven. Ook wordt een kleine foto-expositie geopend met bijzondere beelden van Herman Brood, gemaakt door fotografen die hem jarenlang volgde. Het eerbetoon draagt de titel Verzamel geen geld, maar mooie momenten. Een bekende uitspraak van Herman Brood. Nou, en dan moeten we natuurlijk iets van Herman Brood draaien. En het is een remix van Armin van Buuren featuring Herman Brood. Hier is Saturday Night op Glow FM ter gelegenheid van 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed. We're nothing, just around.

0: Antoon, de enige in de hitlijsten, is die op dit moment langzaam op zijn retour. Maar ik vind het een lekker nummer vinden.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: En die zin die klopt niet helemaal. Ik blijf het gewoon een lekker nummer vinden, Antoon en de enige. En de enige echte filmkenner, die is inmiddels ook in de studio. Ja. Het kraakt, de studio wordt half afgebroken.
2: Ja, sorry, jullie...
0: Jullie? Ja.
2: Wat jullie? Dit ding, dit...
0: Dat heet een microfoon.
2: Ja, ik bedoel die standaard. Oh, die werkt niet helemaal mee.
0: Oké, okay. Hey, de kijkfilmtip van de week, Sebastian. Wat heb je meegenomen? Het wordt weer warm, dus we gaan weer lekker de airco in.
2: Ja, nou, ik heb dit keer wel een kijktip voor thuis.
0: Oh!
2: Maar...
0: Zorg dat je thuis airco hebt dan.
2: Ja, precies. Het draait genoeg in de bioscoop, hoor. Maar die, al het goede wat er draait is al een keer langsgekomen in de filmtip van mij.
0: Oké.
2: Okay. Dus ik heb dit keer een kijktip. Ik kijk wel heel erg uit, over de bios gesproken, naar The Odyssey. De nieuwe van Christopher Nolan. Die draait vanaf donderdag.
0: Ik zeg altijd goed, dan doe ik de regisseur. De
2: ja, klopt. Daarom. Ja. Maar...
0: Okay.
2: Een trailer moet normaal gesproken het beste van een film laten zien. Nou waren de trailers voor de Odyssey niet al te best. Dus men houdt een hart vast. Misschien wordt het de eerste mindere van Nolan, maar ik ga hem toch wel zien.
0: Kan niet.
2: Ja. De kijktip van de week, niet Nolan, want die heb ik nog niet gezien. Die draait ook nog niet. Widow's Bay is een serie op Apple TV.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Widow's Bay suggereert al iets.
2: Wat suggereert dat? Ik ben heel benieuwd.
0: Nou ja, dat de weduwe ergens aan een mooi strand lekker met elkaar een drankje.
2: Oh, nee. Heel ver van
0: nou,
2: dan.
0: Vertel jij dan maar.
2: Nee, het gaat over een eilandje. Waar nogal wat. Een eilandje met een havenstadje. En er gaan nogal wat wilde verhalen rond over dat eiland. Maar de burgemeester van het eiland, die heeft allemaal maling aan. En die wil vooral toerisme die kant op halen.
0: Ja.
2: Maar er blijkt toch wel enige waarheid te zitten in die wilde verhalen die er rondgaan. Dus het is een beetje folkhorror, maar ook heel veel comedy. En goede karakters die mooi uitgeschreven zijn, die herkenbaar zijn. Pacing is ook best wel goed.
0: Wat is goed?
2: De pacing, gewoon de snelheid van een serie.
0: Ah, okay.
2: Toch niet oeverloos uitgesummeerd over...
0: Gewoon daar zit snelheid in?
2: Ja.
0: Oké, okay, valt erbij
2: bepaalde,
0: niet
2: nee, bepaalde plot twists of gewoon plotdelen worden niet onnodig lang uitgestrekt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is een goede mix van comedy en horror. En, het kijkt gewoon
0: comedy
2: goed
0: Comedy en
2: weg.
0: Horror wordt vaak gecombineerd, hè? De laatste tijd heb ik het idee, of het is mij eigenlijk nooit opgevallen... dat door jouw duiding komt dat dat in één keer opvalt. Maar...
2: Comedy sowieso wel. Sorry, hij staat heel hoog. Ik hoor mezelf niet praten, joh. Nu is het beter, dankjewel.
0: Ja, ga door. Nee, je zit zelf aan de knopjes, jongen.
2: Ja. Maar goed, of dat veel gecombineerd wordt... in horror sowieso wel, omdat je af en toe... wordt weer Engels, die comic relief nodig hebt.
0: Oké.
2: Je kan niet...
0: Ontlading.
2: Ja. Dus vaak is er wel een grappig onderdeeltje, grappig elementje. In deze serie wel wat meer dan normaal, maar dat maakt hem ook wel leuk.
0: Oké,
2: het
0: mooi.
2: Shift heel goed, heel makkelijk van het ene naar het andere.
0: Hoe lang duurt de serie? Is die te bingen?
2: Het is één seizoen. En hij is door de positieve feedback van critici en van het publiek... is hij al... krijgt hij ook in seizoen 2.
0: Okay,
2: maar die moet nog gemaakt worden. Maar in ieder geval, het is voorlopig één seizoen.
0: Het gaat
2: op Apple TV.
0: Apple TV, nog op andere platforms?
2: Nee, is exclusief Apple TV.
0: Exclusief.
2: Dus dan moet je er wel...
0: Je moet Apple TV hebben om te zien. Oké, nog één keer de titel. Widow's Bay.
2: Ja.
0: En hoeveel afleveringen was het?
2: Dat had ik niet gezegd. Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar dat is een goed ding, denk ik. Is me niet opgevallen. Oh, nog een aflevering. Dat had ik niet.
0: Hey, super bedankt voor deze week. Volgende week ben je er weer.
2: Ja.
0: IJs en weder dienende.
2: En dan hopelijk weer beter.
0: En dan is het beter weer. Ja, zelf bedoel je.
2: Ja, zelf beter en beter weer.
0: Nou goed, we zijn in ieder geval altijd blij met jouw filmtip. Nou, toeval bestaat niet. Hier is Pharrell. En happy.

0: Save My Love for Somebody Else. Kygo, Galit en Griffin op Glow FM. En dat was de ene laatste van deze aflevering van Erik Opertje Weekend. En Raymond die is inmiddels ook in de studio. Allemaal mensen buiten aan het zwaaien.
1: Oh, wat een gezelligheid.
0: Wat een gezelligheid. Ja. En jouw vakantie is ook begonnen?
1: Ja, zeker. Ja, het is mooi weer ook meteen, hè, om lekker de vakantie af te trappen. Dus ja, nee, zeker. En vanmiddag uiteraard weer 4 uur lang alleen maar hits op de radio. Heel veel zomerhits heb ik ook meegenomen vanmiddag. Ah, speciaal voor het weer.
0: Klassieke zomerhits.
1: Ook wat classic, zeker. Zometeen bijvoorbeeld Sef en De Leven. Dat kun je toch wel een echte Glow FM zomerklassieker noemen.
0: Zeker, zeker, zeker. Als jij jouw vakantie, jouw zomervakantie nou in 3 woorden zou kunnen samenvatten. Welke 3 woorden zijn dat dan?
1: Oh, dan ga ik toch voor parkje, biertje, vrienden.
0: Tot volgende week.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
1: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoogstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
4: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dat het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, dan even kijken naar de situatie op de weg. Glow FM verkeersinformatie met een vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en Knoopend Batadorp. 20 minuten, 6 kilometer, dat komt door een ongeluk. Je kunt daar het beste de rechter parallelrijbaan gebruiken. De rechter rijstrook is namelijk daar dicht. A67 van de Belgische grens naar Eindhoven tussen Valkenswaard en Knoopend de Hocht. 6 minuten, 4 kilometer. En nog twee snelheidscontroles, die vind je op de A2 richting Den Bosch bij Bokstol bij 124,9. En de A67 richting Eersel bij 6,1.
3: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
8: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
9: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
10: Raymond Woutersen.
7: Ja, ik heb deze week mijn eerste slechte review achtergelaten via Google Maps. Hoe dat in elkaar zit, vertel ik zo meteen na Sef en nu Maal.

0: het goede leven vieren, genieten van luxe, lekker eten, mooie kleren. Het is een ode aan het goede leven waar Sef het over heeft in De Leven, echte Glow FM Classic.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, afgelopen week was ik ook even aan het genieten van het goede leven. Zo zat ik op een terras in Utrecht met twee anderen, daar langs de Oude Gracht, weet je wel. Prachtig uitzicht, bootjes die langs varen met andere mensen die ook het leven aan het vieren zijn. De zon scheen volop, het was een graadje of 28. Het was eigenlijk allemaal perfect. Ja, totdat we bij een Grieks tentje aankwamen. Maar wat wil nu het geval? Die ober die kwam eigenlijk maar gewoon niet naar ons toe. Ik denk dat we een kwartier verder waren voordat hij onze eerste bestelling opnam. Dat deed hij ook behoorlijk snel en kort af. Totaal niet klantvriendelijk dus. Een paar bestelrondes en drankjes verder werd het etenstijd. Nou, we wilden eigenlijk alleen voordat we ergens anders gingen eten nog even één drankje bestellen. Nou, dat mocht niet. Nee, we moesten eigenlijk zo snel mogelijk weg. Ja. En dat allemaal omdat we dus geen eten wilden bestellen. Nou, vanaf dat moment ging het allemaal heel snel voordat ik überhaupt de laatste slok van mijn drankje opgedronken had. Ja, werden de volgende gasten alweer naar onze tafel gestuurd terwijl wij gewoon nog zaten. Ik had gewoon nog een slokje drinken. Nee. Ik voelde mezelf voor het eerst in mijn hele leven genoodzaakt een negatieve review via Google Maps te schrijven. Gewoon maar even om de frustratie kwijt te zijn. En om anderen op de hoogte te brengen, twee keer na te denken voordat ze daar gaan zitten. Want klantvriendelijkheid staat daar zeker weten niet hoog in het vaandel. Hierbij Glow FM overigens wel, dus mocht je wat leuks willen horen vanmiddag,

zomer in Eindhoven vier je met het vrolijke Fly Like Me. Je hoorde Chef Special bij Glow FM. Zometeen draai ik Jonas Blue met Edge of Desire. Ja, en Glow FM zou Glow FM niet zijn als we geen Eindhoven talent zouden draaien, toch? Dit is Don't Blame It On Me van Remmen.

Nate Smit bij Glow FM met Tyler Hubbard en After Midnight. Bijna 12:30, dan even kijken naar het Glow FM weekendweerbericht. Temperaturen lopen op naar 30 graden vanmiddag. Na een lange en warme nacht koelt het uiteindelijk vannacht af naar 17 graden. Morgen hetzelfde als vandaag. Situatie op de weg dan is druk, veel kleine vertragingen. Er is er maar eentje die er echt uitspringt. Die vind je op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Knelmet Leende Heide en Knelmet Batadorp. Daar 16 minuten, 5 kilometer. Komt door een ongeluk. En Fritsmeister die meldt een snelheidscontrole op de A67 van de grens van België naar Eersel. Oppassen bij paaltje 6.1. Zometeen draai ik The Chainsmokers en nu de nieuwe van Bruno Mars.

0: is de zaterdagmiddag van Glow FM. Kwam een appje binnen van Ronald.
1: Oh, deze is lekker, hè? Woehoe.
0: Ja, ging over de Chainsmokers. Jode Closer bij Glow FM. Altijd leuk om iets van je te horen. Marijn heeft de filmtip van de week opgevolgd. Hoor je elke zaterdagochtend bij Erik Opentje Weekend natuurlijk, rond 11:15. Ja, je gaat naar de bioscoop vanmiddag, Marijn. Dat is lekker cool natuurlijk. Andere manier om te verkoelen komt van Lisa. Zij gaat vanmiddag zwemmen. Henk is erbij. En ook nog een appje van Miranda. Zij vraagt of ik toevallig een hele dikke zomerhit kan draaien om een beetje af te koelen. Een van de zomertunes van dit jaar komt...

Nou, helemaal niet zoveel hoor. Het is immers te warm om te veel te doen vandaag, toch? Het enige dat ik van je vraag, als je in de gelegenheid bent om de Glow FM app alvast bij te pakken. Zometeen bepaal jij namelijk wat hier gedraaid wordt. Glow.

Uit 2014, Alan Walker. Je hoorde Fade It bij Glow FM. Ja, ik speelde destijds veel Minecraft. Nou. Zo grappig is het ook maar niet, toch? Ja, ik was destijds een jaar of 11, dus dat mag het toch. Onder van die gameplay-video's. Op YouTube stond dan vaak dit liedje, Alan Walker, bij Glow FM. Hij komt in jouw handen, de Glow FM playlist. Voor eventjes dan, hè. Ik heb hier twee hits van David Guetta. Ik dacht, we bombarderen deze tropische zaterdagmiddag even om in David Guetta zaterdag. Dus, welke van de volgende twee David Guetta hits wil je zometeen helemaal horen? Wordt het I Don't Wanna Wait?

Sienna Spyro hoorde je bij Glow FM en Material Lover. We zitten midden in de David Guetta Battle. Het is vandaag eventjes omgedoopt tot David Guetta Zaterdag. Maar welke van de volgende twee hits van hem wil je zo meteen helemaal horen? Optie 1, I Don't Wanna Wait. Of toch Sexy Bitch.

Zo erg met deze temperaturen, toch? Nou goed. Merle die zegt, doe maar sexy bitch. Echt een banger is dat. Ingrid gaat voor I Don't Wanna Wait. Top liedje is dat. Miranda zegt sexy bitch graag. En dan een appje van Peter. Hij zegt, sexy bitch doet mij altijd denken aan de Tilburgse kermis. Die komt er natuurlijk weer aan, dus die zou ik graag wel willen horen. Winnaar in de

0: bitch.
1: Ja, ik ben stiekem ook blij dat deze gewonnen heeft. Toch wel een van de beste David Guetta liedjes aller tijden, toch? Je hoorde Sexy Bitch van Guetta en Akon bij Glow FM. Baby, let's drive. En zometeen, binnen nu in een paar minuten, krijg je deze van Marshmello. En ook de Bouwsa.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brand weer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dat het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm.
1: Dankjewel. Dan even kijken naar de situatie op de weg. 1 vertraging bekend bij de ANBB. Op de A2 van Knoopend Leendeheide en naar Leende 5 minuten 6 kilometer. En Flitsmeister met 1 controle voor de A67 vanaf de Belgische grens naar Eersel bij 6.1.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Raymond Woutersen.
1: Heb je nog geen vakantie geboekt en ga je dat nog wel doen? Vertel je zometeen waar je niet naartoe moet gaan als je de hele dag het liefst met ontbloot bovenlijf wil rondlopen. En hier is muziek van Marshmello.

de Glow FM Classic. Je hoorde a cappella van Kelis. Ja, het is midden in de vakantieperiode natuurlijk waar we momenteel in zitten. Het zuiden van Nederland, onze regio dus, ja, heeft sinds gisteren ook officieel vakantie. Misschien heb je nog niks geboekt, maar wil je wel nog graag naar Italië bijvoorbeeld? Nou, dat ja, kan, maar als je een klein beetje van rondslenteren en alleen je zwembroek houdt, zou ik Varenna even overslaan. Is het pittoreske Italiaanse dorpje aan het Como-meer. Dan zijn ze helemaal klaar met toeristen die in bikini of met ontbloot bovenlijf door de straatjes slenteren. Daarom zijn er nieuwe regels ingevoerd. Wie buiten het strand of de boot in zwemkleding rondloopt, riskeert een boete van 50 tot 200 euro. Ja, het dorp wil daarmee de rust bewaren voor de ongeveer 650 inwoners. Dat er wel elk jaar honderdduizenden bezoekers langskomen. Kwam mij een beetje bekend voor dit verhaal. Het is ook niet de eerste plek die dit soort regels invoert. In heel Zuidwest-Europa voeren meer plaatsen strijd tegen overlastgevende toeristen. Ook in Spanje, Frankrijk en Portugal kun je op sommige plekken fikse boetes incasseren. Als je je strandlook voortzet in het centrum, stiekem toch best wel eens lekker is, toch? Nog een kleine tip mocht je naar Albufera gaan. Als je daar betrapt wordt op weinig kleren, en die kans is nog een groot op Albufera naar mijn idee. Toch een beetje de zuiphotspot van Europa, hè? Dan kun je zelfs een boete tot 1500 euro opgelegd krijgen. Dus nou, ik zou dat even overslaan. Glow FM, dit is de Bausa en Magnetic.

ik hoor je denken, hoe is het eigenlijk met Simon van Nick? Je weet wel, de man die ik net draaide samen met Lucas en Steve. Ja, gaat eigenlijk dus supergoed. Ja, kunnen we door, toch? Even zonder gekheid. Simon was degene die wilde stoppen met het duo Nick en Simon. Staat hij nog steeds achter, vertelde hij afgelopen week aan RTL Boulevard. Hij was destijds blij dat hij zijn twijfels heeft uitgesproken. En ze zijn nog steeds oké samen. En Simon voelt zich inmiddels vrijer dan ooit. Alles voelt nieuw, fris en vrij. Heel fijn. Dat was dus niet degene die je net hoorde. Dat was Nick van Simon, om het even duidelijk te maken.

de zaterdagmiddag van Glow FM. Gevuld met hits, Another en 54 Ultra. Hoorde je zojuist? Talk to You en ook nog Dua Lipa en Houdini. Zometeen Home Alone. Ga ik draaien van Special D, dikke Glow FM Classic. Het deed me ergens aan denken dat Home Alone, sowieso aan de film natuurlijk, die kerstklassieker, ook aan iets anders, want tegenwoordig kijk je er niet zo gek meer van op, denk ik, toch? Als je een keertje alleen thuis bent, als je vriend of vriendin even een nachtje weg is, of als je ouders op vakantie zijn, of wellicht ben je altijd wel alleen thuis, kan ook. Deed mij direct denken aan vroeger in ieder geval. Dat was denk ik een jaartje of 10 of zo. Die leeftijd is het nog extra leuk om alleen thuis te zijn, toch? Dan voel je je toch even groot. Als je dan een hele huis voor jezelf hebt. Ja, totdat het dan ineens donker wordt. En dan veranderde de stoere Raymond van overdag ineens in een hecht dat in felle autokoplampen kijkt. Zo ging het vaak. En als je dan ging slapen, helemaal onder die dekens met hoofd en al. Lekker jezelf helemaal wegstoppen. Moet je nu niet aan denken, toch, met dat zomerweer? Home Alone dus. Special D, dikke Glow Classic is onderweg. En nu nieuwe muziek van Alesso en One Republic. Hebben al vaker samengewerkt en dit is hun nieuwste pareltje. In Your Eyes, op de radio.

kent ze van Come With Me. En dit is een andere Special D en Home Alone bij Glow FM. Half twee, dan even kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. Temperaturen lopen op naar 30 graden vanmiddag. Na een lange en warme avond koelt het vannacht af naar een graad of 17. En morgen is hetzelfde als vandaag. Dan situatie op de weg, veel kleine vertragingen. Eentje springt eruit, die is 12 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht valt nog steeds mee dus. Tussen knooppunt Leendeheide en Leende, daar 7 kilometer. Flitsmeister, 1 controle. A67 van België naar Eersel. Daar staan ze te controleren bij paaltje 6.1. De beste nieuwe Nederlandstalige tune van dit moment ga ik zo meteen...

Jezelf compleet willen verliezen in de nacht. Het is een veel voorkomend thema in muziek. Ook in de muziek van Flair. Ja, eerlijk, natuurlijk is het veel leuker om samen te doen dan alleen. Dan kun je heel de wereld aan natuurlijk. Zo zingen de boys van Flair. Schatje, durf je diep te gaan? Durf je deze liefde aan? Oftewel, durf je deze avond vol sidequests, schuren underground clubs en zwetende lichamen met mij te ontdekken? Dat is een beetje de vraag die ze stellen. Nou, even over mij gesproken. Ik ben 22 en ik moet er eigenlijk al niet meer aan denken. Oh, vreselijk. Word ik nu oud? Denk het wel. Genoeg over mij. Deze boys zijn met z'n drieën. Ondanks dat dit niet hun eerste liedje is, lijken ze nu pas echt te gaan doorbreken. Dit kan zomaar eens een groot succes gaan worden. Het is nieuwe muziek bij Glow FM van Flair. Dit is Door het Oog van de

0: Two bij Glow FM. Faded. Maar ja, wie is Two? Ja, niemand weet het. Op sommige blogsites wordt de naam Steven Two genoemd als ghost producer. En wie het dan ook is, voor hem is het een bewuste keuze dat er een mysterie rondom hem is. Hij wil namelijk dat het niet om de artiest, maar om de muziek gaat. Ja, en dat is nu toch een soort van mislukt, zou je kunnen zeggen. Want ja, ik heb het over de artiest gehad en niet over de muziek. Ja, dan moeten we even goed maken. Laten we dat nog even op deze manier doen dan. Even over de muziek hebben.
1: Oh, deze is lekker, hè?
0: Ik hoop dat het deze weer goed is met Sue. Faded hoorde je bij Glow FM. En dit is...

Teddy Swims. Mr. Know-It-All hoor je bij Glow FM. Ook nog een echte Glow Classic daarvoor van Avicii. Silhouettes. Ik zag een appje binnenkomen van Ken. Hij vroeg, kun je toevallig DNCE draaien met Cake by the Ocean? Daar heb ik zin in. Bij deze. Hier is hij. DNCE bij Glow. Oh.

0: het is de grootste angst van menig artiest, denk ik. Je tekst vergeten midden op het podium. Ik heb een klein boekje dat is opengedaan door Samuel Welten afgelopen week. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Want ook hij heeft er ervaring mee. Dat zo meteen. En ook deze Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtabah Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dan even kijken naar de situatie op de weg. 1 vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Knelmet Leendeheide en Leende, 8 minuten, 6 kilometer. En diezelfde A2 dan de andere kant op, Maastricht-Eindhoven, daar nog 4 minuten en 3 kilometer tussen Knelmet Leendeheide en Knelmet Waterdorp. Het goede nieuws komt van Flitsmeister, want controles zijn er niet.
7: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij Met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees. En elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotfame.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
0: Raymond Woutersen. Met zometeen een zwoele zwijmelhit van Shawn Mendes. Heart of Gold komt eraan. De nieuwe Bente hoor je ook zo naar Martin Garrix.

0: zwijmelen op zaterdagmiddag met Shawn Mendes, Jordan Heart of Gold bij Glow FM. Het is de grootste angst van elke zanger of zangeres, denk ik. Je tekst vergeten. Er zijn echt talloze voorbeelden van te vinden online. Harry Styles had er een maand geleden nog last van tijdens een van zijn Johan Cruijff Arena shows hier in Nederland.
1: What's the first verse? Sorry, man.
0: Ja, ze vroegen aan zijn fans wat het eerste woord van een van zijn liedjes was en hij verontschuldigde zich daarna hiervoor. En wat dacht je van deze klassieker bij Idols? Ja, die wist er ook helemaal niks meer van.

En deze man heeft daar dus ook wel eens last van, Samuel Welton. Deze week heeft hij een boekje opengedaan over het vergeten van zijn tekst tijdens optredens. Overkomt hem dus echt veel, zegt hij zelf. Ik heb het even uitgezocht en ik heb inderdaad een moment gevonden waarop de tekst, oh, ja, niet helemaal lekker liep. Ik laat het je zo meteen horen. Eerste Bente, zij doet volgens mij alles alleen maar goed de laatste tijd. Zij is zo lekker bezig. Dit is haar nieuwste 3-2-1 bij Glow FM.

je zult het maar meemaken. Je staat op het podium voor misschien wel 30.000 mensen op te treden. Het zweet staat sowieso al op je voorhoofd. En ineens vergeet je je tekst. Al zou ik voor 10 man optreden, zelfs dan zou ik mezelf wel kapot schamen als ik mijn tekst zou vergeten op het podium. Niet dat er iets mis mee is natuurlijk, het kan natuurlijk gebeuren, foutjes zo gemaakt. Samuel Welt heeft daar zelf ook minder last van, of ja, van het schaamgedeelte dan. Hij schreef deze week op zijn Instagram dat het bij hem echt vaak voorkomt dat hij woorden verwisselt of een andere tekst zingt bij zijn eigen liedjes. Bijvoorbeeld bij Alles kan kapot. Hij zegt, de tweede couplet, daarvan heb ik nog nooit goed gezongen. Onderzoeksjournalist Raymond die kwam eventjes naar boven. En dat er blijkt inderdaad wel eens mis te gaan. Originele tekst van het liedje is namelijk... Je zegt dat hij geweldig is, maar ik zie het aan je lach. Die straalt niet als je over hem praat. Daar maakt Samuel in het tweede couplet dit van. En hier pakt hij hem weer goed op. Even het tweede couplet met het eerste door elkaar. Ach, het is ook niet makkelijk al.

0: Samuel Welton, joh, echte liefde is te koop bij Glow FM. Ja, en van een Nederlandstalige kleiter nu naar een UK dancebeuker. Hier is Prospa en Free Your Mind.
1: Dit is Glow FM. My love is what you'll find.
2: Zet je radio hard.

muziek uit Eindhoven. Farrakh Dawn maakt, de remix van Still in Love van The Crystal Waters. Die hoorde je zojuist bij Glow FM als ex-Glow FM Spotlight. En dit zijn Topic en Becky.

Evita en je hoorde bij Glow FM. Oeh, la la la. Lekker zomers, toch? Het is 4 minuten over 2:30. Glow FM weekend weerbericht. Het is momenteel zonnig in de regio Eindhoven. Temperaturen rond een graad of 30. Na een lange en warme avond komt het vannacht af naar 17 graden. Morgen dan hetzelfde recept als vandaag. Op de weg is het inmiddels rustig geworden. De ANWB meldt geen vertragingen meer. En Flitsmeister ook geen snelheidscontroles. Zometeen Katy Perry en Migos na Jelly Roll.

het is nooit te vroeg om te eten, toch? Katy Perry en Bon Appetit hoorde je bij Glow FM. Dikke kans dat je tijdens deze warme nacht in je slaapkamerraam open hebt staan, zodat het binnen maar ietsje koeler kan worden. Zo had ik dat ook vannacht. Ja, en ik merkte dat er eigenlijk de hele nacht door wel iets is waar je wakker van kunt worden. Ja, en ik wil je daar zo meteen graag in meenemen. Klaar dat je zo horen naar Cyril en nu Tygo, Khalid en Griffin. Hier is Save My Love.

Waterfalls, je James Hype. Bij Glow FM. Ja, dat heb je vast ook wel toch met dit weer, met deze temperaturen. Dat je s'nachts als je gaat slapen, voordat je gaat slapen, dat je dan eventjes het raam openzet. Want dan kan het binnen toch nog een klein beetje afkoelen. Het enige nadeel in de zomer van die raam openzetten is altijd dat je een heleboel omgevingsgeluid hebt, waardoor je best wel eens gestoord kunt worden s'nachts. Ja, ik merkte dat afgelopen nacht. Ik neem je even mee in mijn nacht, afgelopen nacht. Nog redelijk vroeg in bed. Om 11 uur, ja, hoorde ik dit. Ja. Ja, motorrijders die op de doorgaande weg en we even iets te hard doortrekken. Vervolgens, een uurtje later, de gangsters kwamen naar buiten. Met van die crossmotoren. Ja, precies. Om 4 uur s'nachts werd ik wakker van het volgende geluid. Ja. Ja, dat ene vogeltje dat in die boom tegenover je huis gaat zitten en er niet ophoudt met fluiten. Ja. Vervolgens bleek het ook nog een ophaaldag van het vuilnis te zijn. Ja, ook vreselijk. En vervolgens om 10 uur heeft die ene buurman zijn grastrimmer gepakt om het gras te gaan maaien. Ja. Ja, kan je zeggen, word je toch niet heel uitgerust wakker? Zijn zo de nadelen van die prachtige zomerdagen natuurlijk. Zaterdagmiddag van Glow FM, goed dat je erbij bent. Zometeen nog eventjes nagenieten van de deelname van Nederland aan het WK. Was kort maar krachtig natuurlijk. Shakira brengt het officiële WK-anthem met Burna Boy, Die Die, naar Paravo.

0: Shakira en Burna Boy horen Die Die bij Glow FM. En zo. Draai ik deze van Miles Smith en Mal Horan. Drive Safe komt eraan.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, situatie op de weg dan. Glow FM verkeersinformatie. Met goed nieuws, geen vertragingen. Flitsmeister meldt ook geen controles. Binnen nu en iets meer dan 1 minuut. Miles Smith en Mal Horan.
7: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage. Jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
10: Raymond Woutersen.
0: Ja, zometeen ga ik een track draaien die niet eens een songtekst heeft, maar toch door meer dan 10.000 mensen werd meegezongen tijdens een festival. Je hoort hem na

Van Glow FM, je hoorde Speechless van Robin Schulz en Erika Cirola. En ook nog Drive Safe van Miles Smith en Mal Horn. Misschien ga je er vanavond wel naartoe naar de Beekse Bergen. Niet naar de dierentuin in dit geval. Nee, dit weekend is het terrein daar bij de Beekse Bergen helemaal omgetoverd tot één groot party island. Je zou het een beetje met Ibiza kunnen vergelijken. Awakenings vindt dit weekend daar plaats. Ideaal weer natuurlijk, 30 graden, volop ruimte voor de zon. Alleen maar house beats door de speakers heen. Ja, ik ga een track draaien die daar ook zomaar gedraaid zou kunnen worden. En die niet eens een songtekst heeft, maar toch door meer dan 10.000 mensen werd meegezongen tijdens een festival op Ibiza. Klonk zo.

Dat is dik, toch? Het gaat dus om Frankie Rizzardo. Hij staat trouwens morgen ook op Awakenings in Hilvarenbeek. 12 juli om 12 uur, dus dat is morgen. Als een opwarmertje dacht ik, een van zijn nieuwste hits nu even voor je draaien. Dit is Frankie Rizzardo.

Glow FM Classic. Je hoorde Jay Sean en Lil Wayne en Down. En dan volgt de nieuwe Bebe Rexha en David Guetta, die heet Sad Girls. Zometeen is het aan jou. We hebben het eerder vanmiddag al een beetje omgedoopt hier bij Glow FM tot David Guetta zaterdag. Ja, ik mag hem dan een minuut of 10 geleden nog gedraaid hebben. We hebben zometeen nog een battle voor je klaarstaan. En laten we eerlijk zijn, op zaterdagmiddag met dit weer, David Guetta smaakt altijd goed. Tenminste, zijn muziek dan. Voor de rest geen ervaring mee. Jij bepaalt zometeen welke hit van David Guetta er

Justin, Jackstyle en John, Turn the Lights Off. Bij Glow FM. 1 minuut over half 4, tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Temperaturen lopen op naar 30 graden vanmiddag. Na een lange en warme avond koelt het vannacht af naar een graad of 17. En morgen dan hetzelfde recept als vandaag. Zometeen Timmy Trumpet en nu Harry Styles.

FM met Timmy Trumpet en Freaks. En nu tijd voor David Guetta. Eerder vanmiddag al een David Guetta battle gedaan. De vraag aan jou is namelijk... wat moeten we straks helemaal draaien? Ik denk dat de David Guetta overigens in een vrij prima staatje is momenteel. Afgelopen week de kwartfinale. Prima afgelegd, hè? Frankrijk, ze zijn door. Betekent dat ze de halve finale tegen Spanje gaat zijn. Dat is inmiddels bekend. Aanstaande dinsdag komt hij natuurlijk vandaan, hè? David Guetta vanuit Frankrijk. Die is blij, denk ik. Volgend weekend dan ook nog Tomorrowland. Ja. En jij kunt kiezen welke van de twee hits van David Guetta wil je helemaal horen. Where Them Girls At of toch deze. Where Them Girls At neemt het dus op tegen Who's That Chick. Beide twee David Guetta classics. Eén van die twee kan er maar winnen. Jij bepaalt via een berichtje in de Glow FM app welke. Degene met de meeste stemmen wint en draai ik zo meteen naar Niels van Zandt.

Jonas Blue en Edge of Desire bij Glow FM. En daarvoor nog muziek uit de regio Eindhoven van Niels van Zandt. We zitten midden in de David Guetta Battle, editie nummer 2. De vraag aan jou is, welke van de volgende twee hits wil je helemaal horen op de radio? Wordt het Where Them Girls At? Of toch Who's That Chick? Het is heel simpel, je kon het laten weten via een berichtje in de Glow FM app. Welke van die twee heeft je voorkeur? Eén ding is zeker, het wordt sowieso David Guetta. Jesse stuurt, doe mij maar Where Them Girls At. Dat vind ik echt een topplaat. Kai zegt, zo, eigenlijk zijn deze allebei een beetje vergeten. Maakt mij niet zoveel uit welke van de twee. Als ik dan moet kiezen, doe dan maar Where Them Girls At. Who's That Chick graag, laat Thomas weten. Sarah zegt, doe mij maar Where Them Girls At van David Guetta. Lekker hitje. Doe me denken aan een festival. Zegt Lauren, doe maar Where Them Girls At. Dat laat ook Mila weten. En Lucas gaat voor Where Them Girls At. Ja, dit was een vrij duidelijke winnaar wel, hoor. 75% van de stemmen ging naar Where Them Girls At. Dit is David Guetta met Rihanna.

de laatste Alex Warren, je hoorde Passenger bij Glow FM. Ja, en de man die ik nu ga draaien, Pitbull, die staat aanstaande woensdagavond in de Gelredome. Vorig jaar stond hij al in de Ziggo Dome in Nederland. Hij dacht, ik ga het net even wat groter aanpakken. Ja, de vraag is of hij dat had moeten doen, want er zijn nog best wel wat tickets beschikbaar. Dat is aan de ene kant ook weer positief als je nog wil gaan. Hè? Ik was er vorig jaar ook bij zijn show in de Ziggo Dome. Nou, echt wel een aanradertje, hoor. Ja.

je toch stiekem van op en neer met je hoofdje, toch? De Swedish House Mafia en Alicia Keys hoor je bij Glow FM. En finally, een paar minuten voor vier, zometeen Deadmau5, I Remember komt eraan. Ook Olivia Rodrigo. En je hoort zometeen deze van Anto.

0: Veel plezier en een goed weekend.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
5: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
6: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
7: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Roosendaal en Essen in België. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveen.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5 uur.
6: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de Haringvlietbrug in beide richtingen dicht door technische problemen. De vertraging begint daar behoorlijk op te lopen. Verder vielen op de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Tussen Hellegatsplein en Den Bommel is de vertraging nu ongeveer 10 minuten. De andere kant op sta je daar 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
3: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoogstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: da iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: Glow FM.
2: Glow FM.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben Marcel en op deze warme zaterdagavond draai ik uiteraard weer een uur lang de beste en de nieuwste dance voor je op Glow FM. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere A Vision, Jay Vega, Melee, Henry Hacking, Stacey Pullen, Lo Steppa, A-Track en Calvin Harris. Straks hoor je de oude danskraker van Madonna en Martin Garrix. En deze week natuurlijk weer een nieuwe voor je. Deze zaterdag is die van Frank Fella, Andrea Oliva en Banker. Zometeen hoor je I Need You van Hugo C. Een vrolijke pianohouseplaat met een flinke dosis old school vibe, waar deze zomeravond nog net wat mooier van wordt. Maar we beginnen met Too Blind to See It in de nieuwe Whitney en Richard Earnshaw rework van Kim Sims. Het origineel uit 1991 groeide uit tot een van de bekendste vocal house platen van begin jaren 90. En Whitney en Richard Earnshaw houden de iconische vocal overeind, maar geven de track een frisse update.

Ik draaide This Time van A Vision. De New Yorkse producer hergebruikt de toeters en baslijn van Jackie Moore's This Time Baby uit 1979. In 2007 hebben de Freemasons dat ook gedaan voor hun hit Love On My Mind. Zometeen hoor je de oude danskraker van Madonna en Martin Garrix. Maar daarvoor eerst nog meer toeters van Jay Vega. Hij blijft trouw aan zijn herkenbare disco-house geluid.

0: en Martin Garrix met Bizarre. Tijd voor de nieuwe. De Nederlandse DJ en producer Frank Fella, de echte naam Stijn Wind, maakt deel uit van de nieuwe golf underground talent uit Nederland. Voor de track Looney Tunes werkt hij samen met de Zwitserse DJ en producer Andrea Oliva. Hij is onlosmakelijk verbonden met Ibiza, waar hij onder andere de vaste headliner is van de iconische Ants-feesten in de Ushuaia. Banker die vervult een heel andere en cruciale rol op de track Looney Tunes. Waar Frank Fella en Andrea Oliva de beats en grooves produceren, is Banker de singer-songwriter die de track voorziet van vocals.
1: A Taste of Dance. Dit is deze week.
2: De Glow FM Danskraker.

de Soma Costa van Melle. Alleen de titel is al legendarisch. Die verwijst natuurlijk naar Manu Dibango's Soma Costa uit 1972. Een van de meest gesampelde tracks ooit. Denk aan Michael Jackson, Rihanna en talloze houseplaten. Melle die geeft dat Afrikaanse ritme een moderne club vibe. Hiervoor draaide ik de tweede plaat met de titel I Need You. Deze keer van Robert Cruz. We gaan door met een dikke piano track van Henry Hacking. En die piano en de diva vocal maken van Music is the Rhythm een feest. En dat is precies waar House al 40 jaar om draait.

Dance van Stacy Pullen. De 57-jarige Detroit-legende laat ook hier weer horen waarom hij al decennia lang een vaste waarde is. Minimalistisch, hypnotiserend en een loco vocal. Daarvoor hoorde je Your Body van de Spaanse Cruzy. Een relaxte huisplaat die perfect past bij deze warme zaterdagavond. Ik heb nog 4 platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je de Engelse Low Steppa en Nederlandse The Listic met Hold It Up. Maar we beginnen met de nieuwe release van Bassheads en Theodore Nabuurs. 1 duo bestaande uit 1 man. Het zijn namelijk beide aliassen van Mental Theo. Dit is This Groove. Low, low, low.

0: Zandvoort en het geluid van thuis.
1: Glow FM.

0: ik draaide Dancefloor van A-Track en She. Voordat de plaat officieel uitkwam, werd hij al maandenlang roadtested in clubs en gedraaid in sets van grote namen zoals Disclosure, The Blessed Madonna en Danny Howard. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. We sluiten af met een nieuwe remix. Calvin Harris en Jazzy brachten de plaat een maand geleden uit en James Poole geeft deze nu een flinke dosis tech house mee zonder de herkenbare vocal kwijt te raken. Dit zijn Calvin Harris en Jazzy met Satisfy in de James Poole remix. Fijn weekend!
1: Glow FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moet een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Vision Machine and Friends.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van...